Nu is het is toch af en toe als je zit zo. Hij moet net kan niet zijn ook iets voor. Zo kinderen is zo zonder, ik heb het te doen. Maar nee, het is kippo.